Dat was die dritte single of Sun Records van Elvis Presley. We hebben de rijen nakken gespeeld. Elvis met Milkau Blues Boogie. En ook Heartbreaker, Your Heartbreaker, de 8e Jena, National 55. In deze tijd, aanvang 55, waar Sam Phillips, de producer Sam Phillips, nog zeer sterk over blues, maar ook heel billy. En die nächste platte wurde veröffentlicht auf Flip Records, een sublabel van Sun, een kurzes experiment van Sam. Sam Phillips en op Flip Records 2 februari 1955 spelen we hier Charlie Ferris met Peeping Eyes.

That's it, Charlie Fingers met zijn eerste single Peepin' Eyes op Flip Records. En de gelijke hillbilly style, country style. Hij was een gelijke hillbilly band. Spelen we juist de Miller Sisters, Fits in the Match, 1955. Met Someday You Will Pay.

Yeah, Sammy Lewis, Willie Johnson en de Future Warrior, de 28e maart 1955. Want zo komen we weer jetzt bij die vierde single of Sun Records van Elvis Presley. Met I'm Left, You're Right, She's Gone. Met over de B-seite Baby, Let's Play House. Een rockabilly klassieker, de eerste stunde natuurlijk. Oh, Baby, Let's Play House van Elvis. Waar original, een originale bluesplatte van Arthur Gunter of Excello Records. We spelen jetzt Elvis, Scotty en Bill met Baby Let's Play House. Veröffentlicht op Sun Records den 25 april 1955. Want dat is übrigens niet ganz genau bekend waar Elvis Presley exact genau deze song had eingespeeld. Die vermoedingen gehen richting einde 54, maar dat is niet exact genau bekend. Elvis Presley en Baby Let's Play House. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

Elvis Presley and I'm Left, Your Right Is Gone zijn de vierde Sun Label single van 25 april 1955. Heute bij ons die vierde volge van Sun Records. Op zich liggen Sun, Hillbilly, Rockabilly en Rhythm and Blues. Alles op chronologische datarijen uit de jaren 1955. Elvis wurde beïnvloed zowel van country hillbilly, rhythm and blues, maar ook gospel. Want we hebben jetzt een Sun Gospel track op de platspeler. Als 1955 damals überhaupt niet veröffentlicht van de producer Sam Phillips. Eingespeeld in de Sun Recording Studio am 11 juni 1955. The Jones Brothers met The Gospel Train.

0: tristeza e voz igual. Back to me, vem. Pam,
1: de Jones Brothers waren dat, met The Gospel Train, de maals in 1955 van een producer Sam Phillips niet veröffentlicht op Sun Records. De nächste Rhythm and Blues track wurde in spätere jaren een rockabilly klassiker. Een klassiker der eerste stunde, oorspronkelijk uit de Rhythm and Blues, Billy the Kid Emerson, hebben we jetzt hier. 21 juni 1955, Sun Records, Billy the Kid Emerson en Red Hot.

The train is rolling down the track. Johnny Cash en de Tennessee 2 hebben we gespeeld. Met allereerst Cry Cry Cry. En Hey Porter zijn de eerste single. Of Sun Records. Den 21 juni 1955. Oké, weiter geht's met Rhythm and Blues. How's the Sun Stadel? How are you here? Eddie Snow met Who's Gonna Drink My Wine?

0: Everybody tell me before I go, don't all of y'all gonna be knocked down on the floor. Tell me who drank up my wine. Tell me who drank my wine. Tell me who drank my wine.
1: Yeah.
0: Well, I guess I gotta go, 'cause I won't be here no more. Tell me who drank up my wine.
1: That's it. Eddie Snow waren daar met Who's Gonna Drink My Wine. Namals populair natuurlijk, want Drinking Wine Spodiodi, maar dit was natuurlijk een volk andere blues track. Een relatief zeldende blues track uit de Sun Files archieven. Namals überhaupt niet veröffentlicht, de National Fanzik. Zo komen we weer jetzt bij die eerste Sun-platte van Carl Perkins. Carl Perkins had bereids in 1954 al Flip Records voor Sam Phillips de Movie Mac veröffentlicht. Maar op Sun Records kwam het zum ersten Mal ook Carl Perkins met Gone, Gone, Gone. Rockabilly music from the 50s. Well.

Drinking black coffee and smoking big cigars. Met een Folsom Prison Blues van Johnny Cash. Geeft deze vierde volgen van onze Sun Special rijen bij ons in de Rocking 50s. Voor heute weet het zijn einde. Heute hebben we alle platte songs af chronologische datarijen gespeeld. Uit een Sun Recording Studio van een producer Sam Phillips. De studio, de legendaire blues, hillbilly country, onnatuurlijk rockabilly studio. Aan een 706 Union Avenue in Memphis, Tennessee. Waar in 1954 Elvis Presley is aangevangen. Maar ook Johnny Cash. En Carl Perkins hebben natuurlijk ook extreem veel rhythm en blues. Nächste Woche, die vijfde folge in onze.